music only. This one is for the boys.

0: Goedemorgen.
1: Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijs te verhogen, omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer. Rusthuizen doen er echt alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners. Dat die niet te veel last hebben van die hoge temperaturen, en dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. Daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's, want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. De dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt nu net geen 75 euro of 2300 euro per maand, maar rusthuizen die mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg, en dan gaat het om kantoren, oude rechtswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen, en dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor Modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. Daarvoor betaalde de staat meer dan 2 miljoen euro. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan kwamen nu al minstens 13 mensen om, zegt premier Takaichi. Kort na de aardbeving was er ook een ontploffing in een winkelcentrum in Kashima in de regio Kumamoto. Tientallen mensen zaten daardoor vast. Het blijft onduidelijk hoeveel van hen de ramp overleefden. Bij die aardbeving daar in Japan van 7,1 raakten ook zeker 100 mensen gewond. En veel wegen en gebouwen zijn beschadigd. En een dag na zijn overwinning in het Natuur-criterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselaar gisteren. Hij finishte solo toen hij kon ontsnappen uit het peloton op 2 ronden van het einde. Tim Erlier, winnaar van 3 ritten de voorbije Tour, eindigde 2e. En Belgisch kampioen Rune Hergots 3e daar in Roeselaar. Opnieuw een zonnige en zomerse warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wel wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.

0: soms wakker.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%. Nog steeds à volonté.
2: This is a mussele van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: 2000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Girls, I'm not here to act about it like shit.
1: I've got to wait in.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijzen te verhogen, omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer bij ons. Want rusthuizen doen er alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners, dat die niet te veel last hebben van de hoge temperaturen dus. En dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. Daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's, want voor grote investering in koelsystemen is meestal geen geld. De dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt net geen 75 euro of 2300 euro per maand, maar woonzorgcentra mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg, en dan gaat het om kantoren, oude rijkswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen, en dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen wel geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En daarvoor betaalde de staat wij dus meer dan 2 miljoen euro. In verschillende departementen in Frankrijk geldt de noodtoestand, omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt vandaag, tot 42 graden. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet uit. En die in de VAR is onder controle, zegt de brandweer. En onze buitenlandse zaken raadt Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen. En een dag na zijn overwinning in het Natour-criterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselaar gisteren. Hij finishte solo toen Evenepoel kon ontsnappen uit het peloton op twee ronden van het einde. Tim Merlier, winnaar toch van drie ritten de voorbije Tour, die eindigde tweede en Belgisch kampioen Rune Herregold derde. Opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wel wat meer wolken. Maximaal van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. En zondag vrij zonnig en tot 30 graden.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be. Energy.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.

0: soms wakker.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Een goeiemorgen. Het dreigt in Vlaanderen een tekort aan bouwmaterialen zoals Rijnzand en grind. En dat komt omdat het waterpeil van de Rijn in Duitsland bijzonder laag staat door de aanhoudende hitte en droogte. Daardoor kunnen transportschepen maar een beperkte lading vervoeren vanuit en naar de belangrijkste Duitse industrieregio. In Vlaanderen dreigen sommige bouwwerven stil te vallen omdat ze geen bovenrijngrind kunnen leveren voor het drainagemateriaal. En dan zit er soms niets anders op dan tijdelijk vrachtwagens in te zetten. Maar dat is veel duurder natuurlijk en heeft een gigantische CO2- en milieu-impact. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn kinderen ziek geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd enkele bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen kregen nadien hoofdpijn en gaven ook over. Gelukkig moest er niemand naar het ziekenhuis. De jeugddienst van Kalmthout die geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutsjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. In verschillende departementen in Frankrijk geldt een noodtoestand omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt tot 42 graden vandaag. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet meer uit en die in de VAR is onder controle. En onze buitenlandse zaken raadt Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen. Ook bij ons heel veel zon, tropische maxima tot 35 graden. Aan zee iets minder warm, zo'n 30 graden. Morgen schijnt opnieuw die zon, in de namiddag wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Het weekend dan, zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verschillende Joodse families slepen de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral dus Joden, werden toen met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daar zo'n 50 miljoen euro voor en de Joodse families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank in Brussel. Over een paar maanden starten de pleidooien. In en rond de Spaanse hoofdstad Madrid keren 24.000 mensen terug naar hun huizen na een dagenlange evacuatie door de hevige bosbranden in de Madrileense regio. Brandweerdiensten zijn wel nog altijd bezig om het vuur te blussen, maar het ergste lijkt nu wel voorbij, ook al spreken de autoriteiten van de ergste brand in de geschiedenis. En toch zeggen de hulpdiensten dat er geen nieuwe brandhaarden meer bij komen, ook al wordt het opnieuw tropisch warm in Spanje, tot 37 graden, met ook stevige windvlagen. De branden in de regio Madrid en Avila verwoesten bijna 80.000 hectare natuur en bos. De Japanse autoreus Toyota legt zijn drie fabrieken stil in Fukuoka in het zuiden van Spanje na de aardbeving van gisteren daar. Dat bevestigt een woordvoerder. Toyota vreest nog naschokken en vindt veiligheid prioritair. In het zuidwesten van Japan beefde de aarde met een kracht van 7,1. Daarbij stierven 13 mensen en moesten meer dan 9000 anderen naar opvangcentra. De hemel kleurt blauw en de zon straalt in het geel tot vanavond laat bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan je wat afkoelen bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst die zon. In de namiddag meer stapelwolken en zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu, tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getrokken.

Een goeiemorgen. Reddingswerkers en brandweermannen die vertrekken vanmiddag om 12 uur, over een uurtje dus, van op Melsbroek naar Bordeaux in Frankrijk. Om er te helpen bij de zware bosbranden. Dat bevestigt defensieminister Franke op X. De hulpverleners nemen ook trucks voor waterbevoorrading mee en enkele brandweerwagens. Het vuur in het Franse departement Gironde is wel onder controle. Maar door de nieuwe hittegolf de komende dagen kunnen die natuurbranden natuurlijk opnieuw opflakkeren. En je hebt het zelf misschien wel al eens gedaan, maar we kopen en verkopen al maar vaker tweedehands, zien ze bij de Kringwinkel en tweedehands.be op basis van een bevraging bij 1000 Belgen. We kijken ook positiever naar tweedehands. Zo gaven 7 op de 10 mensen de voorbije maanden gebruikte spullen aan familie of vrienden of aan een goed doel. En we zetten ook minder snel gebruikte dingen bij het huisvuil. En de Duitse autobouwer BMW wil wereldwijd 8000 jobs schrappen om nog meer kosten te besparen. En door de moordende concurrentie van de Chinese automarkt, dat meldt het Duitse persagentschap DPA, dat zich baseert op bronnen binnen BMW. De directie reageerde nog niet, maar presenteert morgen de halfjaarcijfers. Ontslagprocedure zou lopen vanaf oktober tot eind volgend jaar en slaat op alle Duitse personeelsleden die niet voor de productie werken. Wereldwijd werken er 154.000 mensen voor autobouwer BMW, waarvan 84.000 in Duitsland. En veel zon, tot vanavond laat, bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan je een beetje afkoelen bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag meer stapelwolken en zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Smartfoto.be.
1: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de

0: van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

goedemiddag. Opletten als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer, want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je bijna nergens nog een airco-toestel. Alles is uitverkocht en dat weten fraudeurs ook. Daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. Overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen. Controleer ook altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. Als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect. En als er iets verkeerd loopt bij het leveren van je pakje door Bpost bij jou thuis, dan kan je dat pakje toch nog dezelfde dag afhalen. In een van de 2800 Bbox afhaalpunten in je buurt. En moet je dus niet wachten tot de dag erna. De postbode die levert dat pakje na zijn ronde, tenminste als die automaat op zijn route ligt. En als er nog plaats is, mag voor het pakje ook geen handtekening nodig zijn of een betaling. En je e-mailadres moet ook gekoppeld zijn aan dat pakje. En het Gentse bedrijf Freetime, dat jeugdkampen organiseert, heeft het faillissement aangevraagd. Zo'n 1600 kinderen gingen deze maand op kamp of vakantie met de organisatie. Dus die hebben geluk. Maar voor augustus gaat het nog eens om 500 tot 600 kinderen. En die weten niet of ze nog op kamp of vakantie kunnen gaan met Freetime. Dat actief is in Gent en Brasschaat. Naast jeugdkampen organiseert de organisatie ook vakanties aan zee en in Spanje. Ouders die al voor een kamp betaalden, kunnen niet rekenen op een terugbetaling door Freetime zelf. Dat is werk voor de curator. Veel zon tot vanavond laat bij tropische temperaturen tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag meer stapelwolken. En zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden. En dan het weekend, zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

Goedemiddag. Onze economie valt stil. De Belgische economie heeft tijdens het eerste kwartaal een nulgroei behaald tegenover het vorige kwartaal. Dat blijkt uit een berekening van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat onze economie niet groeit. De industrie en de bouwsector daalden zelfs lichtjes met zo'n 1,5%. De dienstensector boekte wel een lichte vooruitgang. De Nationale Bank had eerder al gewaarschuwd voor een stilstand van onze economie. Opletten als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer. Want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je bijna nergens nog een airco-toestel. Alles is uitverkocht. En dat weten fraudeurs ook. Daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. De overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen. Controleer altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. Als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect. En in Spanje keerden zo'n 24.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden in de regio van Madrid. Dat melden de autoriteiten. Afgelopen nachten zijn er geen nieuwe brandhaarden ontstaan. En de situatie is gunstig, zegt premier Sanchez. De komende 12 uur zijn beslissend om de brand onder controle te krijgen. Intussen woedt ook op het Griekse eiland Paros een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. Hulpdiensten raden inwoners aan om te vluchten naar de stranden. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. New truck, big lift.

0: Rhythm back. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nog steeds à volonté.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur intussen onder controle, maar het is nog niet volledig geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand is. Er vielen ook geen slachtoffers. De brandweer blijft wel nog een tijdje blussen en nablussen, omdat het heel droog is. Er vliegt ook een helikopter om de situatie in kaart te brengen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee onderzoekt of woonzorgcentra extra subsidies kunnen krijgen. Komt omdat woonzorgcentra eraan denken om hun dagprijs te verhogen. Ze willen de extra verkoelingskosten van airco's doorrekenen aan bewoners. Maar de Vlaamse ouderenraad reageert kritisch en vindt de kosten al hoog genoeg. Voor een rusthuis betaal je nu zo'n €2.300 per maand. Genee benadrukt dat rusthuizen niet zomaar hun dagprijs kunnen verhogen. Maar ze onderzoekt wel of de regering de woonzorgcentra extra kunnen ondersteunen voor hittebestendige maatregelen. En een verrassing in het atletiek. Rani Rozius mag alsnog de 100 meter lopen op het Europees kampioenschap in Birmingham. Dat meldt de Belgische federatie. De voorbije weken was er veel te doen rond de selectie. Enkele topatleten mochten niet mee omdat ze de nationale limiet niet haalden, maar wel het Europese minimum. De federatie komt daar nu op terug. Zo mogen in totaal 8 extra atleten toch nog meedoen aan het EK. Dat start op 10 augustus. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er wel kans op enkele buien. Met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a mussele van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Goedemiddag. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat schrijft De Standaard. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch sloot De Ridder een akkoord met de uitbater van de luchthavens van Deurne en Oostende. De regering beloofde onder meer nog subsidies tot 2039 te betalen. Oppositiepartij Groen wil dat De Ridder zich verantwoordt in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. De brand in Capelle in de provincie Antwerpen is geblust, dat meldt de brandweer. Een kleine 4000 vierkante meter natuur is verwoest. Door de droogte rukte de brandweer massaal uit met 4 verschillende ploegen. Dat heeft erger doen voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gewond. De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen om heropvlakkeningen te vermijden. En er komt wereldwijd protest tegen de plannen van FIFA-baas Infantino, die overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant The Times zouden al personen uit de omgeving van Amerikaans president Trump benaderd zijn als mogelijke investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is er niet over te spreken. Het wil een boycot organiseren van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor...

0: De Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Ja, nog 1 meter! Oh!
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. In ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren er dit jaar al bijna 1400. Bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch beloofde de regering nog subsidies tot 2039 te betalen aan de luchthavens Deurne en Oostende. Oppositiepartij Groen wil dat De Ridder nu uitleg geeft in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. En in Tenerife lopen zo'n 5 strafrechtelijke onderzoeken naar een luxe vastgoedproject van rijke Belgische families. Op een site van meer dan 400.000 vierkante meter komen honderden luxe villa's, appartementen, zwembaden en een boerderij. Maar het project ligt al jaren onder vuur. De inwoners van het Canarische eiland spreken van het uitwassen van massatoerisme en het groot project verwoest de natuur, klinkt het. Nog tot vanavond veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomerdagen.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Nog steeds à volonté.
1: This is a mussele van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

Goedenamiddag. In ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren er dit jaar al bijna 1400. Bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Vooral Frankrijk en Spanje werden de voorbije weken zwaar getroffen. De bosbrand in Gironde rond Bordeaux is voorlopig gestabiliseerd. Maar vanavond dreigt het vuur opnieuw hevig op te lagen door de hitte en hevige wind. Het is de grootste brand in Frankrijk sinds 1949. In totaal is er zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. De situatie rond Madrid in Spanje is ook gunstig, volgens de premier Sanchez. De komende 12 uur zijn wel cruciaal om de brand onder controle te krijgen. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. Nog tot vanavond veel zon en warmte, koelt af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goeie avond. De E40 richting Brussel is volledig versperd. In Aalst is een vrachtwagen een lading afval verloren. Dat waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle drie de rijstroken zijn versperd en je moet rijden over de pechstrook. Hulpdiensten ruimen de smurrie op, maar dat zal nog een tijdje duren. Dat veroorzaakt uiteraard veel file. Je schuift er nu 1,5 uur aan en zal wellicht verder oplopen. Als je van Gent naar Hasselt moet, rij je best over Antwerpen. Er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni dan werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. De Vlaamse regering betaalde dit jaar al bijna 229.000 euro subsidies aan kamporganisator Freetime. De Gentse organisator vroeg het faillissement aan omdat er te weinig inschrijvingen zijn. Zo'n 600 kinderen zouden volgende maand nog met de organisatie op kamp gaan. Ze weten nog niet of dat gaat doorgaan. Het is ook nog niet duidelijk of ouders hun geld zullen terugkrijgen. Een curator moet nu beslissen of de kampen nog kunnen doorgaan of alles geannuleerd wordt. En ook in Griekenland woeden er nu bosbranden. Op het eiland Kreta zijn verschillende brandjes ontstaan. Twee brandweerlieden kwamen ook om toen ze het vuur aan het blussen waren. Door de krachtige wind breidt het vuur snel uit. En ook op Lesbos en Paros zijn er brandjes uitgebroken. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven. Maar de komende dagen geldt waarschuwingsniveau 4. Toch tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.

0: kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

Goedenavond. Opgelet als je op reis gaat naar onder meer Qatar en Saoedi-Arabië. Luchtvaartmaatschappij TUI schrapt opnieuw alle vluchten richting de Golfstaten in het Midden-Oosten. Al zeker tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken gaf opnieuw een negatief reisadvies door de spanningen in het Midden-Oosten. TUI waarschuwt dat de periode mogelijk verlengd wordt. De Golfstaten zijn ook populaire tussenlandingen voor Aziatische bestemmingen. Ook daar komen de vakantieplannen mogelijk in het gedrang. Als je vlucht geannuleerd wordt, kan je altijd je reisbestemming aanpassen of je geld terugvragen. De tweede verdachte van de steekpartij vlakbij de Gentse feesten heeft een enkelband gekregen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De twee mannen vielen vorige week twee anderen aan met een mes. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Een andere verdachte zit op dit moment nog in de cel. De politie onderzoekt nog of het incident gelinkt is met een vechtpartij een dag eerder. Een waanzinnige comeback van Wout van Aert. Hij heeft de openingsrit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint voor de Slovaakse renner Kubis. De Deen Hendrik Petersen werd derde. Het is een mooie comeback voor Van Aert in zijn eerste koers nadat hij een tijdje oud was door een ontstoken elleboog. Daardoor miste hij de Ronde van Frankrijk, maar nu is hij dus terug en hoe. En nog tot 2030 kan je het Belgisch voetbal kijken bij sportzender DAZN. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt na maanden van discussies en juridische procedures. Een week voor de start van het nieuwe voetbalseizoen komt er nu een einde aan de onzekerheid. Supporters kunnen zich weer volop focussen op de wedstrijden. Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken met maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1+1 gratis.

0: Voor je zuurstofwaarde ziet er goed uit.
1: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.